0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. Bij 1 op de 10 conflicten escaleert het zelfs zo erg dat de politie, een mediator of een rechter moet ingrijpen. Grote boosdoeners zijn een... Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen. Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met instaakte... Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met een staakt het vuren waarin ook Libanon is opgenomen. Dat betreft Israël. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geldstorten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Talking. We're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.
6: Oh yeah, good night.

0: Je past er zo precies bij mij.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Het silhouet in het café waar ik met jou zo dikwijls kwam, is niet van jou,

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet. De komende week kan springtij de kans op overstromingen nog groter maken. En nieuwszender CNN mag van het Witte Huis niet met president Trump mee naar Tennessee in de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder mochten journalisten van CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet in vanwege vermeend nepnieuws. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind.
1: Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
7: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: The rhythm.
8: The music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
13: You're listening to
14: iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Deze week stelde Iran onder andere een staakt het vuren van 7 dagen voor en heropening van de straat van Hormuz als beide partijen zich aan bepaalde afspraken zouden houden. Naar verluidt gelooft Trump echter niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen wil doen. Anonieme bronnen zeggen dat Trump na de midtermverkiezingen Iran weer gaat bombarderen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. Het is vandaag een maand geleden dat het land werd getroffen door enorme modderstromen. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en 6000 mensen worden nog altijd vermist. Door de orkaan die nu over het land raast, wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. En premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. Ze spraken eerst met de ChristenUnie. Later vandaag volgen Pro, Volt, JA21 en de SGP. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt daarom steun van zowel links als rechts. De plannen gaan over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. En komende week is er een debat over. Het weer, vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
4: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.
6: En dit is de nieuwe app.

alle mooie platen die je zelf tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Wel, deze hoor je dus voorbij komen. De derde plaats is van The Cure en daarvoor gaan we terug naar september 1980. En het gaat over het bos, Engels heet het dan een

wel zeggen. Het was een klein hitje. Toch al, nou, misschien wel best wel behoorlijk hit. Ik weet eigenlijk niet meer. September 1900, wat zal het geweest zijn? 1986 met Sally. En daarvoor draaiden we ook nog het fijne singeltje van... Ja, voor wie ook alweer? Ik heb de verkeerde playlist voor me. Van The Cure natuurlijk, in 1980 met The Forest. En dit komt van het album Going Dead for a Living. En zo 1980 kwam dat volgens mij.

Met de Bob Marley en de Wailers stond op het toenmalige album Exodus, wat ook in 1977 werd uitgebracht. En het liedje heette Wait in Vain en daarvoor gedraaid in de bonus. Features hier met John Watts, die schreef het nummer Room Service, opvolger destijds van So Long. En dit is Carly Simon.

Radio. En vorige week stond ze op 2 in de vijfde week. En wat stond er nog meer in de top 3? In de lijst van 26 september 1981. De dames domineerden de top 3 een beetje. Nummer 2 zat vorige week op 1. Uit de bekende weer James Bond film. Het thema daarvan in de zevende week. For Your Eyes Only van China Easton. En nummer 3 stond vorige week op 11. In de derde week de vriendinnetjes van Barry White. En die dames heten Love Unlimited. En het liedje heette I'm So Glad That I'm To Be A Woman. I'm So Glad To Be A Woman inderdaad heet het. En wat stonden er meer voor aardige plaatjes in de top 10? Onder andere Green Door van Shaking Stevens op nummer 5. PS van de Dolly Dots op 6. Stamp Me Up van de Rolling Stones op 9. En op de tiende plaats stond Hands Up, Give Me Your Hand van Ottawa. Best wel een aardige top 3 was het. En voor Anita Meijer draaiden we eens een keertje voor de verandering de lange versie van Carly Simon. Inderdaad uit de film Soup for One. Film zal weer floppen, de soundtrack zal wel aardig doen. En Carly Simon zong het in ieder geval met Why. En dit is Prince met zijn grote vriendin China Easton.

single van het album. Van de soundtrack. Mad Max Beyond Thunderdome heette dat dan. En Tina Turner had er in september 1985 een behoorlijk hit mee met We Don't Need Another Hero. En daarvoor gedraaid Rod Stewart met Every Beat of My Heart.

liedje was dit uit 1980 inderdaad, van Nick Hall en Hop on the Bus. Gewoon een verkeerde dingetje eens even goed zetten. Anders gaat het niet goed komen. Deze dan maar. Hop on the Bus van Nick Hall. En daarvoor draaiden we Depeche Mode over het spelletje van Master and Servant. Had waarschijnlijk iets met SM te maken. Nou ja, dat kun je dan bedrijven. Daarna met de bus vluchten. Wil ik maar zeggen, uit 1984, september 84, Depeche Mode met Master and Servant. En daarvoor draaiden we van een jaartje eerder. Uit 1983 inderdaad, elektrische periode van Herbie Hancock. En het heette Rockets. En alles kan je terug luisteren via de Mixcloud. Mixcloud.com/clubremember80. Daar vind je heel wat afleveringen terug inmiddels. En John is op Facebook, vinden we ook leuk.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. Straten en huizen staan onder water nadat er in 2 dagen tijd ruim 300 mm neerslag viel. De situatie is inmiddels gestabiliseerd, maar het kan nog 3 dagen duren voordat al het water weg is. Het vliegverkeer ondervindt nauwelijks hinder en er zijn geen slachtoffers gemeld. Reisorganisaties hebben de routes van honderden Nederlandse toeristen in het gebied uit voorzorg aangepast. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van paus Leo in Parijs die over een uur begint. De kerkvorst is bezig aan zijn eerste pausbezoek aan Frankrijk sinds zijn verkiezing vorig jaar. Voorafgaand aan die mis op de Place de la Concorde bezocht hij onder meer een opvangcentrum voor migranten. Later vandaag reist de paus door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Aanstaande maandag sluit Leo zijn Franse reis af met een toespraak over Europa in Metz. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTurn Radio.
11: De dagen worden korter. Maar de hits worden warmer. Harde kastanjes. Links en rechts. Boven en beneden. Trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
12: Lekker.
13: Yes, we mogen weer.
14: Omdat je juist meer wil voelen.
15: Ja.
16: Jouw muziek, luister als je durft. De niet
17: knallen
16: uit je
18: speakers. De beste
19: van en tot de beste.
1: Wat smooth die sound.
8: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
10: Hallo, hallo.
4: Hallo, hallo.
9: Attentie alsjeblieft, let op.
5: Tip 30.
12: De komende 2 uur louter en alleen nieuwe muziek. De 30 kanshebbers voor de net op 40 van volgende week of een van de komende weken. We zetten ze alle 30 speciaal voor je op een rijtje. Op weg naar de nieuwe net op 40 tip 30 alarmdisc voor de komende week. Het is de lijst jaargang 3 week 39 van 25 september 2026 aflevering 119. De allereerste officiële reguliere herfsteditie. Want de herfst is woensdagnacht jongsleden. De nacht van dinsdag op woensdag dus om 2:05 s'nachts van start gegaan. Onder auspiciën van Anna de Overhaard van voor wekelijkse woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs en statistisch gezien en gesproken presenteer ik je 11 producties afkomstig uit Nederland. 6 uit België, 4 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 2 Europese producties, 1 Italiaans, 1 Braziliaans, 1 Canadees en 1 Europees product. 10 Nederlands-Vlaamstalige opname, 4 oude speciale aanbiedingen in de lijst. Geen enkele zakker, ook geen enkele zittenblijver, wel 24 stijgers en 6 verse noteringen in de lijst. Dus dat betekent dat er ook 6 verdwenen zijn en dat zijn de volgende.
13: De tweede uit de tip 30.

0: was de top 3 uit de tip 30 van vorige week.
1: De tip 3 dus. Vorige week op 3 van 13 plus 10 in de vierde week. Uit de Verenigde Staten van Amerika een speciale aanbieding. Cat's Eye en Animal. 2 van 5 plus 3 in de achtste week. Door naar de lijst, dat zei ik al. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Speciale aanbieding achter zijn naam. Teddy Swims. Break Up in Reverse. En nummer 1 van 9 plus 8 in de vierde week. Uit Nederland. De alarmdisc voor deze week. Code Rood met uitroepteken. En vooral bang blijven. Ook met uitroepteken. Nu.

0: zijn ze al bezig. Je kent ze natuurlijk van A New Gold Dream, 81, 82, 83, 84, Waterfront, Alive and Kicking, Don't You the Zaakjes, Forget About Me en zoveel singles meer. Zij doen nog steeds van zich spreken, komt binnenkort ook een nieuw album aan. We Get The Boys is de vierde verse deze week.
1: Nummer 27.

0: Simple Minds uit het Verenigd Koninkrijk en Beginner Boys. Ik hoop dat die plaat echt een lang leven beschoren zal zijn. De 45e notering, de op 1 hoogste, vinden we op 25 uit Nederland. Dat zal wel weer een heel grote hit gaan worden. Niet alleen vanwege de titel, groot voor Miss Montreal, want zij scoort altijd wel. Sam Hans met de band Miss Montreal, de 45e notering deze week.
1: Nummer 25.

0: Vlaanderen vallen.
1: Maar onze hits blijven knallen.
2: Oh, wauw.
0: Wat een herfst.
3: Nummer 24.

0: Yves Berendsen met een nummer van Clouseau. Vanwege beste zangers, daar zat hij in. Net als Busy trouwens ook met Anne. Die komen we wellicht ook nog tegen. Je hoorde de nummer 28 van vorige week. Dan kwam die al binnen. Plus 6 uit Nederland. Yves Berendsen met Verlangen. Clouseau deed het in het verleden met Ingeborg. En een Belgisch product. Daarvoor 3 weken de lijst. Plus 4 van 27 naar 23. Bart Peters. En we zijn ermee bezig. En op 24 dus van 26 in de derde week uit Nederland. Django Wagner en Bachata Bailando. Dit is de nummer 21. Stond vorige week 24 plus 3 in de vierde week. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Gracie Abrams is het. En Get Reason.
1: Een regenbui. Een dikkere trui.
2: Herfst in het land.
1: Leuke hits. Bij de hand.
3: Nummer 21.

Kampen en Schoonzoon, de tweede verse uit Europa. Op 29, Robin Schulz uit Duitsland en Watchermaat uit Frankrijk. Take It Slow, de zaak is Bullet. Invaller 3 uit Nederland op 28, Roxy Dekker met opvolger van Superstar die je in de net op 40 vindt. Bare Minimum. En invaller 4, een echte jaren 80 band die ook in de jaren 90 wel scoorde. Denk bijvoorbeeld aan Belfast Child en allerlei andere fantastische nummers die ze hebben uitgebracht.

0: En ook een Belgisch product eigenlijk. Oorspronkelijk van Clouseau en Ingeborg namelijk. Uitgevoerd door Yves Berendsen. Die komt dan weer uit Nederland. Tweede week, vorige week binnen op 28 en nu plus 6 op 22 terechtgekomen met Verlangen. Oude succes dus van Clouseau en Ingeborg. En op 21 van 24 plus 3 in de vierde week. Uit de Verenigde Staten van Amerika, Gracie Abrams en Good Reason brengt ons bij de bovenste 20. Vorige week een vers op 30. En de speciale aanbieding voor de komende week? Nee, dat is hij niet. Maar je kunt er wel op stemmen als net op 40 alarmdisc. Een van de drie keuzemogelijkheden uit het Verenigd Koninkrijk. Amy Winehouse is het en de alternatieve demo van Tears Dry.
1: Je hoort ze allemaal in de tip 30.
2: Nummer 20.

0: popgeschiedenis op één zender. Van heel oud tot nu en alles daartussen.
1: Alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
2: Nummer 19. Don't look.

0: komt ook uit Beste Zangers. Net als Verlangen van Clouseau en Ingeborg, uitgevoerd door Yves Berendsen van 28 naar 22. Deze dus plus 7 van 23 naar 16. Busy en Anne.
1: Nummer 16.
2: Anne.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3 dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. Ze lag deels ontkleed op een begraafplaats bij Johannesburg met sporen die wijzen op seksueel geweld. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem in Zuid-Afrika. Afgelopen weekend waren er al woedende protestacties over het aanhoudende geweld tegen vrouwen en femicide. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Harde kastanjes. Links en rechts. Boven en beneden. Trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
3: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
3: Omdat je juist meer wil voelen.
5: Ja, gezellig.
3: Hallo.
2: Met 24 uur per dag. Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
3: Knallen
2: uit je speakers.
5: Op en top de beste.
3: Oh, wat
6: goed. Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
3: Hallo.
7: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
8: Nummer 15.

0: 40, tip 30.
1: Met de laatste 14 kanshebbers voor de net op 40. Want je hoorde zojuist op 15 van 22 een van de keuzemogelijkheden voor de net op 40 alarmdisc van volgende week. 2 weken plus 7 uit België. You did and you did not sign up for this. Op 16 van 23 in de derde week uit Nederland uit beste zangers Busy en Anne. Oorspronkelijk van Clouseau in 1989. Evenals de nummer 22 van 28 in de tweede week uit Nederland. Yves Berendsen en Verlangen. En dat brengt ons bij de administratie. De net op 40 tip 30 jaargang 3 week 39. De eerste officiële reguliere herfsteditie 25 september 2026. Aflevering 119 onder een speech van Arnold Overhaard. Waarvoor wekelijks een woord van dank. Mijn naam is Corne Wolfs. Statistisch gezien en gesproken 11 producties afkomstig uit Nederland. 6 uit België. 4 uit de Verenigde Staten van Amerika. 3 uit het Verenigd Koninkrijk. 2 Europese. 1 Italiaanse, Braziliaanse, Canadese en Europese productie. 10 Nederlands/Vlaamstalige opname. We hebben 4 oude speciale aanbiedingen. Geen enkele zakken of zitten blijven. Wel 14 stijgers in de lijst. 6 verse noteringen. En ook verdwenen platen uiteraard. Want anders dan zouden we het getal 30 nooit rond kunnen krijgen, toch?
2: De tweede uit de tip 30.
1: Dat zijn de 6 volgende. Vorige week op 19 blijven

0: was de top 3 uit de top 30 van vorige week.
1: Toen in die top 3 genoteerd op nummer 3. Eigenlijk heb je min of meer al gehoord, behalve deze dan. Dus 10 van de 13 in de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude special aanbieding Cat's Eye and Animal. 2 van 5 plus 3 in de achtste week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude special aanbieding Teddy Swims. En Break Up in Reverse. En nummer 1 van 9 in de vierde week plus 8. Code Rood. De alarmdisc van de afgelopen week. Met een uitroepteken. Vooral bang blijven. Straks in de lijst op nummer 13 van 18 plus 5 in de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude special aanbieding Ella Langley en Chills in Texas. Eerst 14 van 20 plus 6 in de tweede week uit Canada. De nieuwe speciale aanbieding Nickelback en Leave Me Behind.
0: De week alle 30 keurig op een rijtje in de tip 30.
2: Nummer 14.

0: Wat een succes heeft ze in de Verenigde Staten van Amerika en Nederland en België volgen uiteraard. Vorige week op 18, deze week op 13. 4 weken voor deze speciale aanwending van de afgelopen week. Plus 5 Ella Langley hoorde je en Chisholm, Texas. Dan 14 van 20 plus 6 in de tweede week uit Canada. De speciale aanwending voor de komende week. Nickelback en Leave Me Behind. Dit is hem, de net op 40 tip 30 de lijst. Zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Onder een speech van Arnold Overhaard waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is aflevering 119 alweer. Het is jaargang 3, week 39. 25 september 2026. Met straks op 11 plus 6 van 17. In de derde week uit Nederland. Snelle en plaats delict. Daarvoor nummer 12 van 15 plus 3 in de zesde week uit België. Bart Vonke. En als ik een zoon had...
1: Nummer 12.

0: Tip 30 met een overzicht van 20 tot en met 11.
1: Op weg naar de nieuwe Net op 40 Tip 30 alarmdisc voor de komende week. Dit is hem, de Net op 40 Tip 30, jaargang 3, week 39. 25-9, 25 september, de allereerste officiële herfsteditie van 2026. Aflevering 119, onder auspiciën van Arnold Overhaard, waarvoor wekelijkse woord van dank. Mijn naam is Cor Hewels. Op 20 van 30 plus 10 in de tweede week uit het Verenigd Koninkrijk. Een van de keuzemogelijkheden voor de Net op 40 Tip 30 alarmdisc voor volgende week. De week daarna dus Amy Winehouse en Tears Dry, de alternative demo. 19, de zesde en hoogste verse notering uit het Verenigd Koninkrijk. Take That and Feel My Love, tezamen met Michael Patrick Kelly. Dan op

0: Nederland, beste zangers Busy en Anne. 15 van 22 plus 7 de tweede week. Een van de keuzemogelijkheden voor de Netto 40 alarmlist van volgende week. Judith en You Did Not Sign Up For This. 14 plus 6 van 20 in de tweede week. Uit Canada de speciale aanbieding voor komende week. Nickelback en Leave Me Behind. 13 van 18 plus 5 in de vierde week. Uit de Verenigde Staten van Amerika de speciale aanbieding van afgelopen week. Ella Limley en Chills in Texas. 12 van 15 plus 3 in de zesde week. Uit België Bart Vonke, Als ik een zoon had. En 11 van 17 plus 6 in de derde week uit Nederland Snelle en Plaats Delict. Dit zijn de laatste 10 tips van deze Netto 40 Tip 30. 6 weken de lijst, plus 3. Vorige week 13, nu 10. Marshmallow en Kelsey Ballerini. En Another Drink.
1: Je hoort ze allemaal in de Tip 30.
2: Nummer 10.

0: My Turn Radio.
1: Across the planet. This is your number one radio station.
2: De wind waait guur, het regent dat het giet.
3: Weer of geen weer.
2: Gelukkig is er de mooiste muziek.
4: Nummer 8.

De Nederlandse Ronde Running Away is de nieuwe single. Dit is nog Oh My God. En die doet het wel erg goed hoor. Misschien al net op 40 alarmdisc van volgende week. Net op 40 tip 30 alarmdisc mag je ook zeggen. Gaat van 12 naar nummer 7 in de vierde week. En waarom zeg ik dat? Uit Nederland afkomstig overigens. Omdat je hier ook je stem op kunt uitbrengen. Voor de net op 40 tip 30 alarmdisc van volgende week. 8 van 10 daarvoor. Plus 2 in de zesde week. Uit Brazilië. Kygo en Max McDone. En Take Me Back. Op 5 zometeen van 8 plus 3. In de vijfde week uit Europa. Just featuring Sam Harper en Just a Little. En dit is nummer 6. 1 plaats omhoog in de 7 weken uit Nederland. Gaat hij volgende week sneuvelen van Dikhout. Wat er morgen komt is de nummer 6 uit de net top 40 tip 30.

Thank you.

Tip 30 alarmdisc voor deze week. Eerst een overzichtje van de bovenste beste 10 van de Net op 40 Tip 30. Het is jaargang 3, week 39. De eerste officiële reguliere herfsteditie onder auspiciën van Arnold Overhaard. 25 september 2026. Aflevering 119 met op 10 van 13 plus 3 in de zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Marshmallow en Kelsey Ballerini en Another Drink. Op 9 van 16 plus 7 de vierde week uit Nederland. Saumieu en Feels Part 2. 8 van 10 plus 2 in de zesde week uit Brazilië. Chicago featuring Max McNown en Take Me Back op 7 van 12 plus 5 in de vierde week uit Nederland. Rondé en Oh My God, en dat is een van de mogelijke platen waar je op kunt stemmen voor de Net op 40 Tip 30 alarmdisc van volgende week. 6 van 7 plus 1 in de zevende week uit Nederland van Dickhout, wat er morgen komt. Nummer 5 van 8 in de vijfde week plus 3 uit Europa, Just featuring Sam Harper en Just a Little. 4 plus 1 van 5 in de zevende week uit Nederland, Anton, de enige op 3 met een tafel van 3 van 6. 3 plaatsen gestegen dus in de vierde week uit Nederland. De speciale aanbieding van de tijdje terug, Direct My Friend. 2 plus 1 van 3 in de vijfde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Alle speciale aanbieding voor Cat's Eye and Animal. En dit is de nieuwe Net op 40 Tip 30 Alarm Disc van 14 gekomen. Plus 13 in de derde week uit Italië. Laura Pausini en Siamo Soli nel Immenso Monte Che. Als je het zo goed uitspreekt.

0: natuurlijk allemaal om. Dit is hem, de bovenste beste, de nummer 1, de Net op 40 Tip 30 Alarmdisc van 14 plus 13 in de derde week. Uit Italië, Laura Pausini en Siamo Soli nel Immenso Vunto Che Se. Tot zometeen in de Net op 40.
1: Nummer 1.
2: En dit is de Net op 40 nieuwe Alarmdisc.

0: is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Dat meldt het Witte Huis na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het initiatief moet ongewenste escalatie voorkomen en lijkt op de bekende hotline uit de Koude Oorlog. Hoe de directe verbinding er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Defensiedeskundigen noemen het plan bemoedigend op weg naar minder spanningen tussen de landen. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Ja, 21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. Maar ja, 21 en SGP vrezen dat het kabinet te veel naar links leunt. SGP-leider Stoffer noemt een stop op late abortussen in ziekenhuizen als breekpunt voor zijn steun, maar daar lijkt het kabinet niet in mee te gaan. De beide rechtse partijen trekken samen op. Ze zijn goed voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place La Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
3: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Talking. We're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.